Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog een eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Coverversionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.

Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één zin geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, darum. Wir müssen selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!